0: opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
1: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus het kon niet beter gaan vandaag.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Latijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat ze opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
1: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
2: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit een auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer een perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend de zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
2: Ik overneem deze verantwoording, denn ik möchte unser land voranbrengen. Deutschland is reformfähig.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Dat blijkt ook, of meer mantelzorgers liever, zorgen er ook voor dat de economische waarde van bijna 3 miljard euro per jaar ook verloren gaat. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
2: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
1: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Ongeveer de helft van zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook te weinig koten, waardoor de prijs dus niet meteen zal dalen. Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lagaard verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 voorzitter van de liberale partij, toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e in de stand. En KV Kortrijk won gisteravond met 1-0 van SK Beveren. Het weer vandaag. Zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Tot 20 graden dan ook. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. In Duitsland zakt de CDU van bondskanselier Merz voor het eerst onder de kiesdrempel in een deelstaatverkiezing. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Senzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijns, die mantelzorger is voor haar man Geert.
2: We zijn vertrokken.
3: Ja, waar?
2: Ons vast wandelingske gaan we doen.
4: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
2: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
4: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
5: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
4: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
6: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn. Vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
1: Egbert Lagaard verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de liberale partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij de deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
7: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
1: De AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. En ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. In Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalde 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, dat zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Sport. Op het WK tijdrijden in Montréal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
0: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten, maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de 5e keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brandon Mechelen trots op.
3: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... Daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
1: In de stand staat Club Brugge 3e op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag, zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen scoort de CDU haar slechtste regionale resultaat ooit. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijs, die mantelzorger is voor haar man Geert.
2: We zijn vertrokken.
3: Ja, waar?
2: Ons vastwandelingske gaan we doen.
4: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
2: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
4: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
5: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
4: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn op de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers.
6: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. Vrouwen, indien ze zwanger zijn, we een soort blik in de toekomst kunnen hebben en al weten waar de toekomstige problemen kunnen liggen. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
1: De Cardiologische Liga wil dat er een volledig onderzoek komt van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. Egbert Lagaard verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de Liberale Partij, toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
7: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
1: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. En in Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Sport. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
0: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: Evenepoel woont in Schepdaal in Vlaams-Brabant. En daar wordt er, ondanks het vroege uur deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot. Een verslag van Matthias Stuyls.
3: Goedemorgen.
8: Twee rozijnenkoeken van die lange Suisse.
3: Hallo?
8: Ja.
9: Het is nog vroeg in bakkerij Schepdaal Soethuis, maar van een maandaghumeur is vanmorgen hier alvast geen sprake. Hun Remco heeft dan ook weer al indruk gemaakt.
8: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak voor hier in de buurt te wonen. Dat is al prachtig hè. Het is een topredder hè.
3: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. En ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
9: Het vroegere supporterscafé in de Rustberg wat verderop is gesloten, maar toch brandt er al licht. De voormalige uitbaatster Janine kon dan ook niet meer slapen en heeft haar krant al bij de hand.
10: Het was echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk dat nu een keer een beetje positief is, dat die dat altijd kritiek hebben, dat ze nu eindelijk erin zien dat toch wel een echte goede renner is, hè.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen ook geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brendan Mechelen trots op.
11: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
1: In de stand staat Club Brugge derde op 1 punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische waarde, omdat veel mantelzorgers minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten nog oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
2: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
3: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn. Vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen. Beetje maagklachten, wat vage last op de borst. Atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn. En niet enkel gewoon stress of maaglast.
1: Ondanks de zware nederlaag van de Duitse regeringspartij CDU bij twee deelstaatverkiezingen in Duitsland wil bondskanselier Merz aanblijven. De CDU haalde in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel niet en heeft dus geen zitje in het plaatselijk parlement. Merz staat te ver van de kiezer, dat zegt Dirk Rochtus, hoogleraar Duitse politiek van de KU Leuven.
4: Hij schimpt op de mensen. Hij noemt kiezer van de AfD woedburger. Dat betekent zoveel als mensen die uit frustratie woedend zijn en een stem geven aan de AfD. Ja, dat getuigt van weinig empathie voor de gewone burgers. Die man die leeft eigenlijk op een wolk. En dat bleek gisteren ook weer uit zijn redenvoering. Ja, ik ga voor, we moeten Duitsland hervormen, maar niks concreet. Terwijl in Mecklenburg-Vorpommern, wie heeft daar heel goed gedaan? De SPD heeft dankzij haar minister-president Manuel die staat heel dicht bij de mensen.
1: Sport op het WK tijdrijden in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel woont liever in Schepdaal in Vlaams-Brabant. En daar wordt er, ondanks het vroege uur op deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot.
5: Oh, super, hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig. Hè. Het is een topredder. Hè.
6: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
7: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier, hè, dat we een wereldkampioen hebben.
1: Het weer vandaag zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een man uit Rongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte toch een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. De helft van de zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot. Maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook gedwongen thuis omdat er te weinig koten zijn. Dat heeft allemaal grote gevolgen, zegt Joren Sansen van de VUB die mee het onderzoek voerde.
2: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. Een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was. Dus die hebben moeten verplaatsen van locatie.
1: Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en hoge kotprijzen. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan €2,5. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot €1,56 per liter. Een prijsverhoging of de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Het weer vandaag, zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren dan, ook tot 20 graden morgen. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Radio 1 Classics live. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een docent van twee Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan twee kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de twee scholen definitief verlaten. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd. Die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering van boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. De Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben. Dat zegt Forbidden Stories, een collectief van tientallen journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun thuisland gestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gedeporteerd, de anderen zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer zonnig vandaag, met af en toe wat wolken, ook temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaringen. Opklaren liever ook dan tot 20 graden. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijs van diesel stijgt naar een recordhoogte en de Chinese president maakt zich klaar voor zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 3 cent. Dat laat de overheidsdienst Economie weten. Diesel bereikt dan de drempel van 2,5 euro. Nina Verhagen, het is voor het eerst dat dat gebeurt.
2: Ja, dat is een absoluut record en dat kan veel sectoren pijn doen. Vanaf morgen kost een tankbeurt van 50 liter dus maximaal 125 euro. Nu, op de maximumprijs, zoals de overheid die berekent, zit altijd vertraging. Dus dit heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week, zoals de aanval op raffinaderijen voor diesel, vooral in Rusland, maar ook in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de partijen in deze conflicten gesprekken aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen, al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
1: Oké, dankjewel Nina. En de koepelorganisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs naar een recordhoogte stijgt. Met die regeling kunnen transporteurs een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is noodzakelijk voor de transportsector, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
3: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
1: In Brussel zitten de topministers van de federale regering op dit moment bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw overleed in 2018 na een val van de trap. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat zij hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt woordvoerder van de rechtbank Peter Kator.
4: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
1: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken, maar is verontwaardigd over het gevoerde onderzoek.
5: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Philip Heijmans, de aanklager, vraagt dus niet de maximumstraf, niet levenslang.
6: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. Enerzijds is Jairons vader wel blijven volharden in de foute keuze. Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft ook een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest. Dat zijn verzachtende omstandigheden. En daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de vier huisgenoten van de vader die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster wel de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed lag. Die vier huisgenoten vragen zelf de opschorting of een voorwaardelijke of werkstraf. Het is nu wachten hoe lang het Assisehof daarover zal beraadslagen.
1: Bedankt, Philippe. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden melding gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij gaat daarmee in op een uitnodiging van de Amerikaanse president Trump. Die bracht in mei een bezoek aan China. Veerle de Vos, waarom is dit bezoek zo belangrijk?
2: Wel, de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd heel stroef. Er zijn de Amerikaanse invoertarieven op Chinese producten en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen naar de VS, om er maar enkele te noemen. In mei is daarover een soort staakt-het-vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. Nu, de kans dat China en de VS besluiten om die race te vertragen is klein. Maar mogelijk wordt er wel een soort meldingsmechanisme gecreëerd dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke incidenten met AI.
1: Dankjewel, Veerle. Het weer. Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken. Temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt tot 21 graden dan. En woensdag en donderdag ook wolken en opklaringen. De prijs van diesel zat vooraan in dit nieuws. Die stijgt naar een recordhoogte. Vanaf morgen betaal je maximaal 2,5 euro aan de pomp. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De prijs van diesel bereikt een recordhoogte. De openbare aanklager in Antwerpen vraagt niet de maximumstraf voor de vader van de 14-jarige Jairon. En de Chinese president gaat deze week op staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Diesel wordt morgen nog wat duurder en kost dan maximaal 2,5 euro per liter. En dat, Nina Verhagen, is de allereerste keer.
2: Ja, dat is een recordprijs die veel sectoren pijn kan doen. Een tankbeurt van 50 liter kost morgen dus maximaal 125 euro. Ik zeg maximaal, want pomphouders kunnen daaronder blijven. Nu, die maximumprijs die de overheid elke dag bekend maakt, daarop zit altijd een paar dagen vertraging. Dus deze hoge prijs heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week, zoals de aanvallen op raffinaderijen voor diesel in Rusland en in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de strijdende partijen gesprekken zullen aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen. Al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
1: Inderdaad, dankjewel Nina. En die hoge dieselprijs speelt onder meer de transportbedrijven parten. Zij kunnen wel een deel van de accijnzen op diesel terugkrijgen van de overheid, de zogenoemde professionele diesel. En VBTRA, de koepel van transportbedrijven, wil dat die regeling zeker behouden blijft, zegt Isabel de Maagd.
3: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
1: Een man uit Gent die beschuldigd werd van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is vandaag vrijgesproken. Zijn vrouw viel in 2018 van de trap en overleed. Het parket startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw eerder al mishandeld had en besloot hem ook voor de rechter te brengen. Net als zijn moeder, omdat die hulp zou hebben geweigerd aan de vrouw. Maar de rechtbank spreekt beide vrij, zegt woordvoerder Peter Katoor.
4: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
1: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken. Ze is wel verontwaardigd over het onderzoek.
5: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
1: Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Die is vrijdag schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en overleed. Philippe Heijmans in Antwerpen, de aanklager, vraagt dus niet levenslang wat de maximumstraf zou zijn.
6: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. De vader van Jairon heeft bijvoorbeeld een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest, heeft ook geen geweld gebruikt. Hij had geen criminele bedoelingen. Het is niet dat hij zijn zoon dood wilde. Maar anderzijds heeft hij wel zijn ouderlijke verantwoordelijkheid naast zich neergelegd. Elke ouder zou een dokter bellen als zijn kind zo ziek is. Maar hij is blijven volharden in zijn foute keuze en heeft die overtuiging ook opgedrongen aan zijn huisgenoten. En daarom vraagt ze geen levenslang, wel 20 jaar. Hij zelf vraagt om hem tot 5 jaar te veroordelen. Voor de huisgenoten van de vader vraagt de aanklaagster 3 jaar. Zij hebben Jairon aan zijn lot overgelaten. En vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed is blijven liggen. De 4 huisgenoten zelf vragen om hen niet naar de gevangenis te sturen. De rechters en de jury zijn 1 uur of 2 geleden aan hun beraadslaging begonnen. Het is afwachten hoe lang het nog zal duren.
1: Dankjewel, Philippe. Een docent van twee Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik. De man geeft les aan twee kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studenten hadden mogelijk seksueel geweld gemeld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi is uitgenodigd door de Amerikaanse president Trump, die in mei op bezoek was in China. En Veerle de Vos, het wordt een belangrijke ontmoeting.
2: Jawel, want de handelsrelatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd erg stroef. Je hebt de torenhoge Amerikaanse invoertarieven en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen, om maar enkele knelpunten te noemen. In mei hebben ze daarover een soort staakt-het-vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een soort nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. En de kans dat de VS en China besluiten om die race te vertragen is klein, maar er zijn wel plannen voor een soort meldingsmechanisme dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke AI-incidenten.
1: Dankjewel, Veerle. En de Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben. Dat zegt een collectief van tientallen journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun eigen land teruggestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gevoerd. De anderen zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Woensdag overal zonnige periodes na het ochtendgrijs. De prijs van diesel, dat zat vooraan in het nieuws, die stijgt morgen naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Twee uren, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten met uitzondering van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden aangegeven dat ze niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Daarop is een onderzoek gevolgd naar haar functioneren. Verkeijn is ook niet langer de eerste schepen en ze moet een cursus leiding geven volgen. De top van de federale regering heeft vanmorgen bijeengezeten over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Maar de nota die premier De Wever heeft bezorgd aan zijn coalitiepartners gaat over meer dan 10 miljard. Dat heeft Bart Verhulst vernomen in de Wetstraat.
2: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen en eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
1: De komende dagen gaat de discussie over de begroting voort in werkgroepen. Donderdag komt het kernkabinet weer samen. Over 3 weken zou er een akkoord moeten zijn, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de 5 veroordeelden krijgen. Voor de vader, die schuldig bevonden is aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar. Zijn advocaten vinden dat te veel. Zij pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
3: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Hè, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
1: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof beraadt zich dus nu over de straffen. 3 grote mediabedrijven in de VS dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering, omdat ze geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media geweerd zullen worden. Volgens de 3 bedrijven vormt dit een aantasting van de persvrijheid in de VS, die gewaarborgd wordt door de grondwet. En in Ethiopië in Oost-Afrika dreigt een nieuwe burgeroorlog. De belangrijkste gewapende groepen uit verschillende regio's in Ethiopië hebben een alliantie gevormd om de regering omver te werpen. Ethiopië heeft al tientallen jaren van bloedige burgeroorlogen gekend. Tussen 2020 en 2022 vielen meer dan 500.000 doden. Ethiopië is een van de grootste landen in Afrika met 130 miljoen inwoners. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het proces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zijn de rechters en de jury klaar met hun beraadslagingen over de straffen. Vrijdag was de vader van Jairon al schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet had ingegrepen toen zijn zoon doodziek werd. 4 huisgenoten zijn ook schuldig bevonden, omdat ze Jairon te weinig eten en verzorging gaven. Rond deze tijd worden de straffen bekendgemaakt. Als dat nog gebeurt tijdens deze uitzending, dan komen we daar uiteraard op terug. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar vaak werken ze niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
2: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
1: In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkijn bijna al haar bevoegdheden en mandaten. Ze behoudt alleen de bevoegdheid economie. Dat heeft het schepencollege beslist. Verschillende stadsambtenaren hadden aangegeven dat ze niet meer met de schepen wilde samenwerken, wegens haar manier van leiding geven. Daarop volgde een onderzoek naar het functioneren van Verkijn, zegt burgemeester Krombé van Oostende.
3: We zijn al een paar maanden bezig met een delicate procedure... Daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen in gevolg het rapport waar overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
1: 3 grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering, omdat ze geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media geweerd zullen worden. Volgens de 3 mediabedrijven vormt dat een aantasting van de persvrijheid in de VS en die persvrijheid wordt gewaarborgd door de grondwet. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, een goedemorgen, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zijn zo pas de straffen uitgesproken. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang ziek was geweest en niet verzorgd werd. Zijn vader is veroordeeld tot 23 jaar. Philippe Heijmans in Antwerpen, 23 jaar, dat is dus meer dan wat het parket gevraagd had.
2: Ja, en dat is toch wel opmerkelijk. De aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft dus 23 jaar gegeven. Ze zagen in tegenstelling tot de aanklaagster geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij heeft geen enkel normbesef, zegt het Assisenhof. Hij heeft zijn kinderen geïsoleerd en geïndoctrineerd in zijn geloof. Hij had verschillende keren de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. Hij heeft ook zijn ex-vrouw belet om op een menswaardige manier afscheid te nemen van haar zoon. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen is door de overschrijding van de redelijke termijn. Met andere woorden, omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt, is het geen levenslang geworden. De vader is ook meteen in de boeien geslagen om naar de gevangenis gebracht te worden en dat is op gejuich onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De 4 andere beschuldigden, de huisgenoten van de vader, krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Zij krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
1: Dankjewel, Filip. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. 2 andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van Zorggroep Heilig Hart.
3: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
1: De startnota van premier De Wever voor de federale begrotingsonderhandelingen is onevenwichtig. Dat zeggen de 2 Franstalige partijen in de regering, MR en Les Engagés. De nota van De Wever dient als vertrekpunt voor de onderhandelingen. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op het juiste spoor te krijgen. De premier heeft voor bijna 15 miljard aan voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrijven. En dat zal nodig zijn, zeggen zowel MR als Les Engagés. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Het weer bij ons droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen na nevel of mist, veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het Assise-proces over de dood van de 14-jarige Jairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En we gaan live naar de 8e finales van de Red Dragons op het EK volleybal. Het Antwerpse Assisehof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Vier andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans.
2: Gerechtigheid is geschied, vinden de familie en vrienden van Jairon. Het Assisehof bevond de vader van Jairon schuldig aan moord tegen de zin van het parket. En het geeft hem nu ook een hogere straf dan wat het parket had gevraagd. 23 in plaats van 20 jaar.
3: Meermaals had hij de kans het leven van zijn zoon te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
2: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
4: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
2: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
3: Ja. Nee. Ik had gevraagd om geen commentaar te geven, alsjeblieft.
2: Ook voor de moeder van Jairon, Danica Moens, is het een opluchting dat haar ex-man nu vastzit.
5: De schrik die erin zat, ja, vanuit ons, hoe dat wij weten hoe dat hij is. Dus voor ons was het niet uit te houden.
2: De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen van 1 tot 3 jaar.
1: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de startnota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
6: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibré.
7: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
1: Prévost noemt de nota De Wever dus voorlopig onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van De Wever staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij nog de kans om een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel verworpen dat de directie afgelopen weekend heeft gedaan. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premies als de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom het werk neer 's nachts. En daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de fietser die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in een gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners die in dezelfde ruimte waren bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
8: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
1: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen verricht. Op die manier er zijn tientallen transnationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Sport op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finale tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
9: Wel, het is 1-1 in de sets. De Belgen begonnen moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En af en toe zag je ook wat miscommunicatie, wat frustraties ook bij de Belgen. Terwijl de Tsjechen meteen heel agressief starten. En bij hen lukte wel alles 25-20 in set 1 voor de Tsjechen. Intussen is de wedstrijd wel veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er in set 2 meer door. Het vertrouwen groeide ook bij de Red Dragons. Ze wonnen net na nog wat aarzelen op het einde de tweede set met 26-24. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de kwartfinales, dan wordt de volgende tegenstander opnieuw Servië of Slovenië. Maar daar zijn we nu nog niet. Nog even afwachten.
1: Inderdaad. Dankjewel, Steffi. En er is opnieuw een Belgische medaille op het WK wielrennen in Montreal in Canada. Luca Vierstraat heeft brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse ze laten voorgaan. Febioris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Het weer vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. De vier andere veroordeelden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het Assize proces over de dood van de 14-jarige Tjairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Antwerpse Assisehof heeft de vader van de 14-jarige Tjairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Tjairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. 4 andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans.
2: Gerechtigheid is geschied, vinden de familie en vrienden van Tjairon. Zijn vader kreeg 23 jaar, meer dus dan de 20 die het parket had gevraagd.
3: Meermaals had hij de kans het leven van zijn zoon te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
2: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
4: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Het is een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
2: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
3: Nee. Ik had gevraagd om geen commentaar te geven, alsjeblieft.
2: Ook voor de moeder van Tjairon, Danica Moens, is het een opluchting dat haar ex-man nu vastzit.
5: De schrik die erin zat, ja, vanuit ons, hoe dat wij weten hoe dat hij is. Dus voor ons was het niet uit te houden.
2: De 4 andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen van 1 tot 3 jaar.
3: Ik hoop dat u het allen tot u laat doordringen welke verantwoordelijkheid een ieder van u draagt bij de dood van Tjairon.
1: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR-vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de nota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
6: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibré.
7: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
1: Prévost noemt de nota dus onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van de premier staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij de kans om nog een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premie als hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die machine stopte plots en reed achteruit tegen de fietser aan, die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. 2 andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets verkeerd was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
8: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
1: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd. En er waren ook bijna 600 huiszoekingen. Op die manier zijn tientallen criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regenval. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen toen haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse tv-zenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat die vindt dat ze alleen maar fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar de VN-top in New York. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerden de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen overigens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Sport. Op het EK volleybal gaan de Red Dragons, de Belgische mannen, naar de kwartfinale. Ze wonnen hun achtste finale tegen Tsjechië met 3-1. Dat is, Steffi Merlevede, een duidelijke overwinning.
0: Ja, je mag het een statement van de Belgen noemen. Hè. Die groeien echt wel in het toernooi. Ze begonnen nog moeizaam wel aan de match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door. En het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. En de Tsjechen waren ontretterd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
1: Dankjewel, Steffi. En Luca Vierstraten heeft ons land een tweede medaille bezorgd op het WK wielrennen in Canada. Vierstraten won brons in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse voorlaten. Fabioris werd zevende. Het weer vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist en later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen het nieuws met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar voor de moord op zijn zoon. De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van de 14-jarige Jairon is veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon bij hem thuis in Turnhout doodziek werd, waardoor de jongen overleed. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar gevraagd voor de vader, maar het Assisehof in Antwerpen heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden.
2: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
1: Een jongen van 15 die vorig weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jonge man was onder invloed van drugs en probeerde op zijn bromfiets te ontkomen aan een politiepatrouille. Tijdens zijn vlucht reed hij achteraan in op een geparkeerde vrachtwagen. Hij zelf raakte lichtgewond, maar zijn passagier, een meisje van 18, is nog altijd in levensgevaar. De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons op dit ogenblik meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Door het conflict in het Midden-Oosten en door de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. De Amerikaanse raffinaderijen zijn op dit moment een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
3: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de vijs trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
1: In de Verenigde Staten weigeren andere televisiezenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN daar geen toegang meer, omdat president Trump vindt dat ze alleen fake nieuws brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerden de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen trouwens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede.
4: De Red Dragons maakten een statement tegen Tsjechië en groeien duidelijk in het toernooi. Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg en set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24 en vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of tegen Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
1: Het weer vanavond overal opklaringen. De nacht wordt fris en morgen krijgen we eerst nevel of mist, later lage wolken. In het zuiden wordt het wel zonniger met maximaal rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
1: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
3: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
1: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
4: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
1: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de beter. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
5: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van de VZW.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA-CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
4: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
2: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
5: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
2: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum, en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
4: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
3: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
5: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
6: Al was de start wel moeizaam. En hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
3: Ja, In de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die twee landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris. Van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken. Die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Easy come, easy go, will you let me go?
1: Bismillah, no, we will not let you go.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
4: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind. Waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, ja, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
3: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust. Lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
2: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
3: Ja.
2: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
3: uiteraard,
2: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
3: Mm-hmm.
2: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
1: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
4: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
1: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kusten lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bocht.

drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern

gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren,

0: Classics.
1: Radio 1. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen, voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
2: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
1: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders